Hij schoof naar buiten, het toestel was bemand. Daar stond stoer en breed gewelfd Mr. Universe himself. En vraag niet naar zijn armen, hij had er zeker 11.

0: reis. Ik zoek een aardse vrouw, want Marse vrouwen zijn zo lauw. Dus als je zin hebt, moet je het zeggen, gaan we snel en ondertrouw.
1: Ik zei, Kees, heb nou erbarmen, wat moet ik met 11 armen? Je barst heus van de charme, maar ik krijg het nou al warm. En hij knielde in het gras, en hij zei met diepe bas,
0: daar moet je echt.